van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Ik hou van jou.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

叫比目卡莫甜美波斯 Kijk die nacht wordt wit En ik zou lezen Maar het is reeds al

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of kranedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Die Antichriste, in Johannes 2 vers 18. Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar een antichrist kom en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het wel uit ons geledere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werkelijk een van ons nie, want as hulle werkelijk van ons was, sou hulle by ons geblei het. Dit moes duidelik word dat geen een van hulle werkelijk een van ons is nie. Julle is echter deur die Heilige Gees gesalf en julle ken almal die waarheid. Ek skrywe nie vir julle omdat julle nie die waarheid sou ken nie, maar juis omdat julle dit ken en weet dat daar geen leuen uit die waarheid voortkom nie.

Dis Carly Ann Taylor met Why Should I Worry, hierdie week nummer 14 op die Gospel Top 15. En die 13e plek is dit Joshua Queen met Demons. Oh.

Phil Wickham met Homesick for Heaven, hierdie week nummer 8. Nummer 7 behoort hierdie week aan Elevation Worship met Hallelujah. Let's clap like this. Hey.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Dit was Jade met Angel of My Dreams voordat ek geluister na Vicky Vox met Baby Bye. Jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en dit is nou tyd

En so klink die openingsklanke van vanmiddag se Fokus album, die Electric Light Orchestra se Time uit Julie 1981. Ons het geluister na die prologue en ook die treffer Twilight, gevolg deur Yours Truly 2095. Die album is opgeneem in die Musicland Ateliers in München, Duitsland, en op daardie stadium het die Electric Light Orchestra uit die volgende lede bestaan. Jeff Lynne, ja natuurlik, die orkesleier en nog steeds lid van ELO van die begin af. Hy doen die hoofvokale klanke, ook agtergrondstemme, elektriese en akoestiese gitare, klavier, sintetiseerders, die sogenaamde vocoder ensovoorts ensovoorts. Dan ook Bev Bevan op tromme en percussie, Richard Tandy op akoestiese en elektriese klaviere, sintetiseerders en gitaar, en dan Kelly Groekat, die basgitaarspeler wat ook agtergrondstemme doen. Ons volgende drie snitte is Ticket to the Moon, dan die baie mooi The Way Life's Meant to Be en Another Heartbreaks.

0: reie huister en dan luister jy na daai folksmusiek wat regtig nie baie diep is nie. En dit het vir my amper mal gemaak, moet eers eerlijk wees. Sure. Ja.
1: Ja.
0: En jy kon nie muziek kry nie, daar was net een plek in Windhoek wat vry was, wat muziekplate verkoop het. Sure. En hulle het ook hulle eie...
1: het was een beperkte...
0: Ja, besluiten geneem wat ja. Het
1: wat mag verkoop
0: goed,
1: word
0: en wat is
1: mag,
0: goed.
1: Mag nie.
0: Ja,
1: ja.
0: En toe ek terugkom van Duitsland, toe het ek gesien, dit verander baie vinnig.
1: Mm.
0: En dit was goed. En dit is vir my baie aangenaam.
1: Mm.
0: Nie net op die kulturele part, maar ook die streng apartheid, waar jy nie gepraat het eindelijk nie, met mense van een ander etnische groep.
1: En, so jy het gesmag na die wereld.
0: Dit
1: en
0: was,
1: sy ding is, wat ek maar nou sê, om connectie te maak met enige iemand om jou, en
0: dit
1: waar ook
0: is,
1: al dit
0: is net
1: mag
0: so,
1: wees.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Al was dit nou in muziek, of in gemeenskap, of in enige iets, het jy dit uitgesoek? Gesmag daarna?
0: Ek denk, ons was te jong.
1: Samenkomst.
0: Ons het ook nie, ons het daar oor gepraat, en ons het argumenteer, maar ons het nie gesien dat die jong mense iets kan daaraan doen nie.
1: Mm.
0: Nee, dit was halt die systeem.
1: Ja.
0: En jy het dan ook so bietjie, ek moet sê, dit is eintlik skadelik, maar jy het so bietjie aangepas.
1: Ja.
0: Nee? En dit is die treurige deel van.
1: Ja.
0: Toe ek terugkom, het ek baie actief.
1: Ja.
0: Precies probeer om met ander etnische groepen contact op te neem, vrienden te maken en so aan. En met uit te gaan in die aand en te geniet.
1: Ja, die stelsel het ons nie toegelaat om vreselijk actief te wees in ons gemeenskap.
0: Ja. Een keer moet een mens, misschien in Namibia ook, die historiese gedeelte weer opbere.
1: Ja.
0: Want dit het nooit gebeur nie. Die reconciliation waarvan ons allemaal praat, is nie actief geforceer nie.
1: Ja.
0: En toe ek teruggekom het ek dadelijk een show gehad in Zwak op Mond met een paar beroemde Zuid-Afrikaanse muzikanten. En dit het mij zo aangesprek. Ook in mijn tijd in Duitsland was ik elke naweek bij die show. En altijd, dat was die beste live music shows wat je in Munich kon gekregen. En toen ik terugkwam, heb ik dat net zo oorgenomen als mijn eigen werk.
1: Yeah.
0: En dan die Warehouse Theater opgemaakt in 1991.
1: Yeah.
0: En die tijd was die beste voor Namibia, want wat cultuur aan betreft, want al die embassies, al die organisaties wat ons gehelpt het in die tijd, het baie streng opgelet naar cultuurvordering.
1: Zo,
0: ik heb die wereldbeste muzikanten gehad. Daar. Vandaag kan je dit niet meer bekostig nie.
1: Ja, dat is zo. Fantastisch. Waar is die saaikie geplant vir jou liefde vir muziek?
0: Toe ek in school was, het ek self in een band gespeel.
1: Okay.
0: En dan, soos ek sê, as daar geleentheid was, het ek my vrienden saamgetrek en dan was daar jazz show in Cape Town of in Duitsland. Ek was altijd op die pad. En die wat ek baie van gehou het, is die klein gemeenskap van jou muziek, of die nabij, jy is baie nabij aan een muzikant in een klein venue.
1: Ja. So dit is baie intiem.
0: Dit is baie intiem. Ek hou nie baie van die groot
1: studio,
0: stadion. Ja, die
1: stadion
0: optredes
1: nie.
0: Nie.
1: Jou van intieme optrede, akoestiek.
0: En daarvoor was die Warehouse ideaal.
1: Ja,
0: en die ons wat
1: die
0: tijd by my het draai gemaakt het, hulle ek kom nog en klap my op die skouer.
1: Ja. Wat so instrumente bespeel jy?
0: Ek speel een bykie gitaar en ek sê altijd een bykie, want het is die waarheid.
1: Een
0: bykie piano en ek het ook tromme gespeel.
1: Okay.
0: Maar in Duitsland was ek in een band, een hard rock band, een sanger. Ja.
1: All right. Mm-hmm. Het die stem dit gehou?
0: Die stem het gehou, ja. Ek het nog so oude tapes waar die stukken nog op is. Ja.
1: Fantastisch. Mm. En watter kunstenaars was vir jou een inspiratie gewees? Watter muziek was jy voor lief gewees in jou vormingsjare?
0: Speciaal die tijd toe ek van Duitsland teruggekom het, was ek baie in jazz

marijte. Dek, dek, veel la crayon. Op en af, voorbij die hond wat blaf. Hoor hij, hond blijf blaf, maar ik rijd.

zee. Ek het genoeg gehoor om weer alleen in my bed te lee. Dan dink ek aan jou, maar so wat. Dan dink ek aan jou, dink ek aan jou.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Canada, een van die gasheer lande, dan nou huis toe gestuur het. So, daar is baie op die spel in de vanaandse kragmeting, een plek in die kwart eindrondes, en hartklop

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Tekus en tekeer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jukkerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.